0: En komt vertolkt van Anke Helfrich.
1: De stand is Upper West Side.
0: En daarvoor hebben we een stuk van Karin Hammer uit noordelijke Zweden gehoord. In noordelijke Zweden krijgt man waanzinnig goedes te essen. Dan wächst man ook veel. Ja. Karin Hammer. Dankeschön. Jetzt kommt ein Stück von Lisandra Hempel aus Hamburg. Und dieses Stück heißt What If?